0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Zeker ervan als je even morgen aan die kombuis bezig was om daar koffie te maken, het je zo'n beetje geskoffel op daar enekie. Lekker enekie van Roon Jos lichte af. Kom ons kijk zo'n beetje wat gaan gebeur wat die weer betreft voor vandaag en sommige zo voor die naweek en ook voor volgende week. En ik moet sê, ons het vandaag weer een bewolkte dag wat voorlee. Ons begin hier in die strand Helderberg, Aria, Gonesbaai, soem is het wees. Temperaturen vandaag maximum 18 en een minimum van 14. En een wind wat voor ons niet gaan veel plan nie, net so 13 km per uur. Wat Moran betreft, lyk het of ons een bietjie sonskyn weer gaan hê, as die temperatuur bietjie warmer word. Eindelijk een mooie dag wat ons kan verwag vir môre. Temperature maximum 21 en een minimum van 15. Dan sondag het ons weer een baie warme dag wat voorlee, as ons een prachtige sonskyn dag verwag. Seker af van die strande gaan weer lekker vol wees vir die naweek. Hier in die strand, Gordonsbaai, soem is het wees. Temperature gaan stijg tot en met 27 graden met een minimum van 13. Maandag ook so een lekker warm dag, alhoewel een bietjie koelerig, maar nog steeds lekker sonskyn weer. Temperature een maximum 23 en een minimum van 18. Dan raak het weer bietjie koelerig, maar nog steeds lekker sonskyn weer met bietjie bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature maximum 18 en een minimum van 10 hier van dinsdag af. En dit gaan voortduur tot en met vrijdag as ons temperature gaan wees tot en met 21 graden recht hier tot en met vrijdag volgende week. Ons beweeg dan na Grabouw is die kant toe op die oomblik so 12 graden met so 10 km per uur wind. Daar is so'n klein bietjie reen wat al kan val vandag. Daarin Grabouw as ons een bewolkte dag kan verwag. Temperature lekker laag, so net 16 graden met een minimum van 11. Morgen ook by die selfde, alhoewel een bietjie meer sonskyn weer. Daar lyk nie of die bewolkte weer gaan voortduur nie en dan is daar ook net nie reen verwag vir vandag nie, vir morgen nie. Temperature by die selfde ook, temperature maximum 16, maximum en die minimum van 11. Sondag een prachtige, lekker warm dag as ons bietjie sonskyn weer kan verwag tussen die wolke. Temperature maximum 24 en die minimum van 13 vir Grabouw. En dan maandag het ons sonskyn dag, temperature maximum 23 en die minimum van 9. Dinsdag so klein kansie vir een as het lekker koeler gaan wees met bewolkte weer wat kan voortduur daarin Grabouw. Temperature wat gaan daal tot en met 14 grade en die minimum van 17 met bewolkte weer en ons hoop ons kry so bietjie nog so bietjie reën. Die temperatuur gaan dan sal ek sê laag bly, minimum bly tot en met vrijdag as die temperatuur bly tot en met 18 grade recht deur die week vir Grabouw. As ons beweeg na Stellenbosch toe, op die oomblik so 13 grade, ook so bewolkte dag wat kan verwag word. Net die wind van so om en by 8 km per uur en vandag kan jy glo, bewolkte dag met 'n klein kansie vir reën, dit sal hom lekker wees as ons 'n bietjie kan afkoel en ons het daai water nodig. Die temperatuur een maximum van slechts 19 grade, minimum van 13. Wat morgen betref is het een prachtige sonskyndag met bewolkte weer. Temperature een matige 21 en een minimum van 14. En dan sondag het Stellenbosch een baie warme dag as ons sonskyn weer verwag. Temperature maximum 27 en een minimum van 14. Maandag ook een lekker warm dag as ons sonskyn weer kan verwag. Vir Stellenbosch maximum 26 en een minimum van 11. Dinsdag lyk het of ons een bietjie reën kan hê met bewolkte weer as die temperature gaan daal tot en met 17 grade en die minimum van 8. En dan klaar het op hier teen woensdag en die weer bly dieselfde regdeur tot en met vrijdag as die temperature gaan wissel tussen 21 en 22 grade vir Stellenbosch. As ons beweeg dan na Kaapstad toe op die oomblik so 14 grade met matige wind van so om en by 16 km per uur. Koelerige dag wat ons kan verwag daar in Kaapstad, bewolkte weer, temperature maximum 17 en minimum van 14. En dan morgen het ons een sonskyn dag, alhoewel die temperature laag bly, temperature tussen 19 en 21 grade met geen wolke in die lig nie. En dan maandag het ons 'n bewolkte dag, temperature wat gaan bly tot en met 17 grade en dit gaan reg deur tot en met vrijdag as ons sonskyn weer en bewolkte weer kan verwag vir volgende week daar in Kaapstad. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en soms oor die res van die week. Binnenkort kyk ons bietjie na die verkeer op hierdie stadium, want ek sê niks regtig om te rapporteer nie. Alles lyk my lekker loop glad. So op vrijdag ek gaan vir jou boogtou en die na enige probleme is. Natuurlik is jy ook baie welkom om saam te gesels. Ek sien hier kom die WhatsApps nou deur. Baie dankie vir die wat saam gesels stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad. Hier is Lady Gaga, The Dead Dance.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Calvin Harris, Dua Lipa en Young Thug met Potion hier op Helderberg FM. Voordat geluister na Ray Dillon, ons skip sal kom. Ja, myne het ek al gedink, so lank al gekom het, maar hy het ook nou nog nie gekom, so ek wacht ook nog vir my skip om te kom. 29 minute na 12 op Helderberg FM, maar ek sê vir my Christy, as jy dalk so pas ingeskakel het, so op Vrydag, eerste ene van Oktober maand, ne? Jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Lekker muziek nog, ons het vir Pink net hierna.
1: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
2: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
3: 93.6.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM
1: 93.6.

0: The Weekend, save your tears on Helderberg FM, 9 minutes past one. Middag sê vir my, Christus, Vrydag 2 Oktober, ne? Dis waar ons is, hoop jy het 'n heerlijke, heerlijke Vrydag so ver. Ons gaan probeer help om het nog lekkerder te maak met al die lekkere muziek en al die dinge hier op Helderberg FM. Is jou daily date saam met my, Christie, en dit tot 3 uur nog vanmiddag. Ons het nog veel lekker muziek, een van Madonna, net hierna.
1: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the aluminium bronze door in frame for 3899. The 2050-liter eco water tank for 1999. And enjoy our hot deals like the new 100-liter higher value line geyser for only 3799. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
2: Buco. Helderberg FM 93.6.

0: again.
1: Speed of Light van Jesse Clegg, hom lang laas gehoor. Ross Lemond was voor dit met Ready to Dance en ook geluister na Irene Louise van Wyk, Biri Boom Boom, so saam met Early B hier op Helderberg FM. Ja, interessante naam, nee, Biri haar hart maak, Biri Boom Boom. Wat sy die mense nog uitdink, al die skrywers van die muziek. Nog lekker muziek gepraat daarvan, ons het vir DJ Kosher, ook Tasha Baxter, Wenzel is ook nog daar in die mix, en ook Bruno Maas onder andere, oor Liesel Pieters ook onder andere, wat ons gaan vat na 2 uur toe, en dan sit weer in die tyd op Helderberg FM.
2: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles, and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: is Bruno Mars, Risk It All hier op Helderberg FM. Voor het gaat Wenzel, Flippin' Nice en ook gaat Conan Gray met Telepath. Ons het amper weer vir jou nies, so binnen die volgende klompie minute om 2 uur is daar weer nies. Kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere een hofmagtige lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosefiwe Mapisa Nkakula en Okosa trek sy onderzoek na Netflix en WhatsApp terug. Ons het vir jou meer oor die en een paar ander stories in ons volledige bulletin volgende hier op Helderberg FM om 2 uur.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233. 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: It's Dominic Neal, DJ Kent. The best is yet to come. 8 minutes to four, and that is the truth. The best is yet to come. Your tier patreffer, your choices on 93.6 FM. Send a WhatsApp, send a voice note on 021 100 6936 on Slayster. Now, your tier patreffers tussen 4 en 6. Maar for now, kom ons kyk vinnig wat in jou verkeer aangaan. In die Helderberg, baie stadig bewegende verkeer vanmiddag, so wees maar geduldig, veral op Broadway Boulevard as jy in Somerset West inkom by Hoofstraat, Somerset West en Lord Charles. Op die N2 by Victoria Straat, stadig bewegende verkeer, ook op Hoofstraat en Strand. Dan weer op die N2 daarna by Nomzamo en Chris Nissen Village, stadig bewegende verkeer, ook verby Onverwachtstraat. Dan in ander verkeersnuus, op die N2 ingaande, stadig bewegende verkeer na Jake's Gerwel op die M7. Alle bane sal oop wees, maar daar is stadig bewegende verkeer. Padwerk op die N7 Noord by Malibongwe Drive op die M12. Dit is jou verkeersnuus vir nou. As ek op iets uitgemis het, laat my weet op daardie WhatsApp lyn 021 100 6936.
1: This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: 11 minute voor 5, hierdie is jou Subaru Afternoon Drive op hierdie vrijdagmiddag. Ons kyk vinnig wat gaan aan in jou paai en in jou verkeersnuus voordat ons verder aan gaan met die teerpadtreffers. Ons het baie stadig bewegende verkeer vandag in die Helderberg, so wees asseblief geduldig. Broadway Boulevard vanaf Stellenbosch in Somerset West in baie stadig bewegende verkeer by Lord Charles en ook oor die N2 brug, daarsel by R44. Ek is nie heeltemal seker wat die oponhoud is nie, maar baie stadig bewegende verkeer daar, as ook op Victoria Straat by die N2 en Hoofstraat Somerset face as ook strand in beide rigtings. Dan in ander verkeersnuus, Black River Parkway op die M5 ramp. Some afternoon congestion that after the M5 and the N2 outbound interchange. Dan op die N7 in Langa, queuing traffic dit na die N2 hoofweg en dit is jou verkeersopdatering vir nou. Die ek uitgemis het op enige iets, laat my weet. 021-100-6936.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
1: Your community station.
0: 9 minute voor 5, kom ons luister wat sal die volgende teerpadtreffer wees.
4: Hey, J-Dubs.
0: Hello.
4: How's it, bud? Listen, I'm on my way back from Cape Town. How's about Neil Young? Harvest Moon is a teerpadtreffer today. If you can. Take care. Great show. Thanks, man.
0: I think that's a great choice, especially right before 5. Is a bit of Neil Young with Harvest Moon.

grabou gaan hierdie naweek rooi geverf word met hierdie Rolling Stones Painted Black. Dankie Okkert Alipad vanaf grabou. Se dog het hier patrefrienis vanaf Ben wat sê Jan Willems Jolla asseblief vir my nuwe ene vanaf Juanita Du Plessis, Ruan Josh en Franja Boetsenol.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.